Het is ziekelkijk, mam. Eskia is ziekelkijk, mam. Het is ziekelkijk, mam. Eskia is ziekelkijk, mam.